Wees vooral zie, ook hier niet uit te wagen, doe al is lelie. Ook kei toe bij het onga, ook kei mau uit palomissie. Tau lotu bij oiloai, daar kooi maar de paal langi.